Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar 1 graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S.
1: In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
0: Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slaan.

lepen op de Zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS Journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht.

NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Vene heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nederland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
2: Dit is Plus Radio. Het is nu 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen om beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan al goedgekeurd, maar Israël niet. Dat land wil eerst die ontwapening zien. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. De nieuwe Colombiaanse president De La Espriella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. De Amerikaanse tarieven gingen eind juli omhoog van 10 naar 12,5%. De aardbeving van afgelopen maandag had een kracht van 7,4 en richtte grote schade aan in het westen van Colombia. Bijna 300 mensen kwamen om het leven, bijna 13.000 woningen zijn verwoest. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. De politie kreeg daarbij hulp van lokale dierenbeschermingsorganisaties. Bijna een week lang is er gezocht en werden de katten voorzichtig van boord gehaald. Volgens de politie is vermoedelijk geen kat meer achtergebleven, al zijn die dieren goed in verstoppen. In Tacoma zijn maximaal 6 katten per adres toegestaan. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

je nog het meest, steeds als ik wakker word. Want als ik slaap, dan zijn we altijd bij elkaar. Mijn dromen zijn zo mooi, nu jij er niet meer bent. Je neemt me mee naar plaatsen die ik nog niet ken. Ik mis je, nu je niet meer in de keuken staat. En ook niet in de tuin meer tegen bloemen praat. Ook een enkel kussysteem is er niet meer bij. Ik ben nu alleen en kan er niet meer bij. We zullen ooit weer samen zijn. Vergeten dan vast alle pijn. Want als ik droom, ben jij erbij. Ben ik bij jou of jij bij mij? Je laat me zien waar jij nu bent.

verdriet. Het leven zonder jou, schat, nee, dat bent maar niet. Ik mis je nu je niet meer mee uit eten gaat. En nooit meer koffie drinken op een leuk terras.

morgen. Fijn dat u luistert naar Plus Radio.

Het is 6,5 minuut over de klok van 7 en ik mag u alle weer van harte welkom heten. Nieuwe zondag en dat betekent tot de tijd zijn van 12 uur op deze 16e augustus plus radio. En dat vanochtend alweer voor de 2152ste maal op deze 228ste dag in het jaar 2026. En dat betekent voor de snelafrekeraars dat we er nog 137 over hebben totdat we weer op 31 december zitten. Goed, tot 12 uur weer een fijn en aangenaam programma. En het is voor mij elke week weer een puzzel. En de puzzel is weer helemaal gelukt. Althans, voor wat mij betreft. En ik hoop ook voor u. Ja, wat hebben we allemaal niet gehad van de week? De zonsverduistering. Een bijzonder spektakel om het allemaal te zien. Gisteren wat regendruppeltjes. Nou, het hield niet over. Natuurlijk, ALS. Er komt er later in het programma nog even op terug. Verder hebben we natuurlijk het gedicht. We hebben een expositie. We gaan praten over de avond vierdaagse in Hoek van Holland die overmorgen start. We gaan het hebben over het Hoeks muziekspektakel komende zaterdag. Over de voorbereidingen voor de tentoonstellingen in Maassluis van de fotograaf Wim van der Stelt. We hebben het gedichtje weer ontvangen van Edith Brederode over de aanzichtkaart. Mooi gedichtje weer, echt. U zal het straks weer horen. En het Koor de Waterlanders zoekt een nieuwe dirigent. En uiteraard de jubilarissen. U hoort het weer. Het is weer een gezellig, woordenvol programma. En ik mag het weer mooi muzikaal omlijsten tot de tijd zijn van 12 uur. En ik hoop dat u er weer lekker bij blijft. Zit u aan het ontbijt? Smakelijk eten toegewenst. Hier zijn de Makkers met Mag.

dat was Willeke Alberti met Morgen ben ik de bruid. Ja, Ans Nederpelt uit Poeldijk. Deze vroege zondagochtend is er helemaal voor je. Met Willeke Alberti's Ja, morgen ben ik de bruid komen herinneringen zachtjes dichterbij. En vandaag, 54 jaar geleden, stapte je samen met Wim een nieuwe toekomst tegemoet. Een dag vol belofte, liefde, familie, bloemen en dat ene grote ja. En al is Wim er niet meer, wat samen is beleefd, blijft in het hart bewaard. In een lied, in een foto, in een stilte, in een glimlach die zomaar terugkomt. En ook dat kerkje, bezongen door Annie de Reuver en vader Abraham, krijgt vanochtend extra betekenis. Alsof muziek even een deur opent naar vroeger, naar samen, naar toen. En voor jou, Hans, draaien we dit pareltje met eerbied, warmte en een liefdevolle gedachte. Niet om verdriet groter te maken, maar om mooie herinneringen even te laten stralen. Want echte liefde verdwijnt niet wanneer iemand wordt gemist. Die blijft meeklinken, juist op zo'n zondagochtend in een

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Hamas-leider Al-Hayya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. De nieuwe Colombiaanse president De La Estrella vraagt de Amerikaanse president Trump om de importheffingen voor Colombia tijdelijk op te schorten. Hij wil daarmee ondernemers in zijn land helpen die zwaar zijn getroffen door de aardbeving. En de politie in de Amerikaanse stad Tacoma heeft 60 katten en kittens gered van een verlaten zeilboot. Die lag voor de kust en werd doorzocht vanwege een lopend strafrechtelijk onderzoek. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Zuid, Oost, West. Hier is het toch het best.
1: Plus Radio.
2: En voor onze dialectplaat gaan we naar het zuiden van het land. Waar het wat minder warm is, gelukkig ook.

Ja, vanochtend zet ik Rocco Granata in het zonnetje. Want op 16 augustus viert hij zijn verjaardag. Geboren in 1938 in het zuiden van Italië, groeide hij uit tot een van de bekendste Italiaans-Belgische artiesten. En zijn naam is voor altijd verbonden met dit ene lied Marina. Als jongen verhuisde Rocco met zijn familie naar België. Zijn vader ging, zoals zoveel Italiaanse migranten, werken in de mijnen van Waterschei bij Genk. En voor veel gezinnen was dat een hard bestaan. Vol stof, discipline en lange werkdagen. Rocco die koos echter een andere weg. Niet de mijn, maar de muziek. En al op jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken tot de accordeon. En dat instrument werd zijn maatje, zijn stem en zijn toegangsbewijs tot feestzalen, kermissen en dansavonden. Zijn eerste grote poging was Manuela, een lied dat hij zelf schreef en graag op de plaat wilde zetten, maar platenmaatschappijen zagen er weinig in. En daarom bracht hij het nummer in eigen beheer uit. En ja, omdat er natuurlijk ook nog een B-kant nodig was, schreef hij haastig een extra liedje, Marina. Nou, juist die B-kant werd geschiedenis. Marina bleek onweerstaanbaar, vrolijk, eenvoudig, dansbaar en meteen herkenbaar. Marina was meer dan een hit. Het werd een volksfeest op vinyl. Het liedje ging de wereld over en werd door talloze artiesten gecoverd. Zelfs grote namen als Dalida, Willy Alberti en Louis Armstrong, die waagden zich eraan. Na het succes volgden tournees, televisieoptredens.

en zelfs optredens in Amerika. Hij stond onder meer in de Carnegie Hall in New York, een droompodium voor elk artiest. En filmisch werd het ook. In 1960 verscheen er een muziekfilm, Marina, waarin zijn lied centraal stond. Later, in 2013, kwam er opnieuw een film uit met dezelfde titel, ditmaal als biografisch drama over zijn jeugd en doorbraak. Zijn stem was niet glad of gepolijst, maar juist warm, licht, hees en menselijk. En dat gaf zijn liedjes karakter. Je hoorde dat de immigrant erin, de danser, de romanticus en de entertainer. En Rocco zong niet alleen over vrolijkheid, hij bracht die ook mee. Als producer stond Rocco Granata mede aan de basis van carrières van anderen. Hij werkte onder meer met name uit de Vlaamse kleinkunst en populaire muziek. En daarmee bewees hij dat zijn betekenis verder ging dan zijn eigen hits. Rocco Granata's muziek was prachtig in een verjaardagsprogramma. Ze roept beelden op van zomeravonden, dansvloeren, espresso, familiefeesten en radio's die openstaan in de keuken. En zijn liedjes zijn lichtvoetig, maar nooit leeg. Er zit altijd een glimlach, een herinnering of een beetje verlangen in. Voor luisteraars in Nederland en België is Marina bovendien een stukje collectief geheugen. Velen kennen het nummer van vroeger thuis, van feestavonden, radio-uitzendingen of jukeboxen. En op zijn verjaardag mogen we dus best even stilstaan bij zijn lange loopbaan. Van de accordeon in Limburg tot de internationale hitlijsten. En vandaag feliciteren we hem met zijn verjaardag en met de nalatenschap die nog altijd klinkt. Marina blijft natuurlijk zijn muzikale visitekaartje, maar zijn oeuvre verdient meer aandacht. Dus zetten we de volumeknop iets hoger en racen we eventjes mee met die jongen uit Calabria, Rocco Granata. MUZIEK

0: José met Duizend Dromen Ver. Verder met Benny Nijman. Hij hoorde toen de tijd het liedje van Roy Orbison. En hij liet het snel door zijn deskundige mensen vertalen. En het kreeg de titel mee, Ik mis je zo.
1: Ik voel me eenzaam, alleen vannacht. Ik kan niet slapen en ik wacht.

gezopen, door en door nat. Wist ik maar hoe ik jou ooit vergat. Oh, ik mis je zo. Als je wist hoe ik naar je verlang.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. De grote natuurbrand in de Hoge Venen wordt inmiddels de grootste natuurbrand van België ooit genoemd. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Ongeveer 600 inwoners van dorpen in de buurt zijn geëvacueerd. De brand is nog altijd niet onder controle en komt steeds dichter bij de grens met Duitsland. Door lastig bereikbaar terrein en de wind die steeds van richting verandert, is de brand moeilijk te bestrijden. Hamas-leider Al-Haya is in de Egyptische hoofdstad Cairo voor overleg over het Amerikaanse vredesplan voor Gaza. Hij spreekt daar met de Egyptische inlichtingenchef Rashad. Zijn bezoek komt kort voordat de Amerikaanse gezant Kushner naar Egypte en Israël reist. Kushner wil proberen beweging te krijgen in een plan dat voorziet in de terugtrekking van Israël en de ontwapening van Hamas. Die Palestijnse beweging heeft het plan goedgekeurd, maar Israël wil eerst die ontwapening zien. En zware stormen en overstromingen in de Amerikaanse staat Indiana hebben sinds dinsdag het leven gekost aan zeker 6 mensen, onder wie een jongetje van 4 jaar. Er kwamen ook 3 vrouwen en 2 mannen om het leven. De stormen en overstromingen zorgden op meerdere plekken voor grote problemen. Volgens de gouverneur heeft president Trump toegezegd dat Indiana federale noodhulp krijgt. Daarmee kan de staat extra steun krijgen bij de bestrijding van de gevolgen van het noodweer. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
2: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

deze zondagochtend, de 16 augustus, heet ik u natuurlijk om 6 minuten over 8. Van harte welkom als u net heeft ingestemd. En luistert u langer, dan hoop ik dat u weer met plezier geluisterd heeft naar de Nederlandstalige klanken die ik altijd in het eerste van de 5 uur plus radio mag verzorgen. En waar u ook luistert, of het in ons land is, in onze eigen omgeving, of via het internet, daarbuiten, Duitsland zie ik, ik zie Zweden, ik zie Groot-Brittannië. Heerlijk dat de mensen toch de moeite nemen om lekker naar Plus Radio te luisteren. En u weet het, ik ben er niet alleen op de zondagochtend, maar elke dag ook tussen 10 en 12. Via plusradio.online met muziek en informatie. En gelukkig weten steeds meer mensen dat te vinden. En daar ben ik heel, heel erg blij mee. Goed, lekker kopje thee ingeschonken inmiddels. Het is alweer de 2152ste aflevering waar we vanochtend naar luisteren. 40ste jaargang, nummer 37. Ja, decor weer veranderd. De Nederlandstalige platen van rechts naar links verschoven. En nu liggen er rechts weer allerlei cd'tjes en muzieknummers klaar met instrumentale klanken. Want dat zijn de ingrediënten die ik altijd in het tweede van de 5 uren voor u mag draaien. Solisten en orkesten, ze komen allemaal langs.

heerlijk. Die mooie klanken van Captain Cook met When Do Gaze. Het is bijna 12 minuten voor de klok van 8:30. Fijn, gezellig dat u weer heeft afgestemd op Plus Radio. Wist u dat heel ons land gratis toegang heeft tot een van de grootste online mediaarchieven ter wereld, de Schatkamer? En met die Schatkamer biedt het Beeld en Geluid in Hilversum een betrouwbaar online archief en toont de geschiedenis van de Nederlandse media in allerlei kleuren. In het jaar dat de televisie 75 jaar bestaat, geeft het instituut hiermee het grootste mediacadeau uit de geschiedenis aan een ieder. U kunt het allemaal bekijken via schatkamer.beeldengeluid.nl. Schatkamer.beeldengeluid.nl om uw favoriete radio- of televisieprogramma nog eens te beluisteren of te bekijken.

vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door, bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig, met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

En het was John Barry, bijna 10 minuutjes over de klok van 8:30, zondagmorgen 16 augustus. Ja, mocht u de fiets weer pakken, vergeet hem niet, hè, die fietshalm. Want 55-plussers die vormen met 42% veruit de grootste groep binnen de bijna 81.000 slachtoffers van een fietsongeluk vorig jaar. Dat blijkt uit de registratie door afdelingen voor spoedeisende hulp in de Nederlandse ziekenhuizen. Volgens het Kennisinstituut Veiligheid NL, dat de cijfers naar buiten bracht, nam het aantal slachtoffers met aanzienlijk tot ernstig hersenletsel in deze leeftijdscategorie toe met 21%. En nog altijd luidt dus het pleidooi: zet hem op, die veilige fietshelm.

En dat waren de klanken van Ambros Celos op deze zondagmorgen. Het aantal winkels in de Randstad is de afgelopen jaren verder afgenomen. Supermarkten nemen de plek in van onder meer mode- en elektronica-zaken. Grote binnensteden trekken steeds meer mensen, terwijl winkelgebieden dicht bij grotere steden het juist steeds moeilijker hebben. Waar winkels vroeger de belangrijkste trekpleister waren, draait het nu steeds meer om een mix van functies, zoals bijvoorbeeld horeca, de cultuur, dienstverlening en wonen. Ook toerisme speelt hierbij een belangrijke rol. Ruim 40% van de horecabestedingen in de Randstad hangt samen met de toeristische bezoekers. Tussen 2021 en 2021

In 2025 groeide het aantal inwoners van de Randstad met bijna 4%, maar nam het aantal winkels met 8% af. Het aantal banen in de detailhandel daalde met ruim 1%, maar in de horeca steeg het aantal banen gelukkig.

waren de klanken van Werner Müller en de Holiday for Strings. Ik kreeg net nog een verzoekje van Leni de Vos uit De Lier. En ze vraagt of ik nog een programma wil besluiten dit uur met een muzikaal nummer van The Last Post. En dat als eer aan Luke Post, het grote muzikale brein en trompetist achter de Hermanni, begeleider van de hofzangertjes en speler bij Fusica, solospelen, straatorkesten en nog zoveel meer. Beste Leni, ik doe dat graag voor je. Hier The Last Post als eer aan Luke Post.

0: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. Het gebouw met 6 verdiepingen is ontruimd. Meerdere bewoners zijn door de brandweer naar buiten gehaald en 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is een hoogwerker ingezet om ook mensen van een balkon te halen. De brand ontstond na middernacht op de 4e verdieping en was vanmorgen vroeg onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Volgens AT5 zijn de totale herstelkosten van 20 miljoen niet volledig gedekt, ondanks onder meer een inzamelingsactie. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk, waar zo'n 35 werken te koop zijn. Bezoekers kunnen ook helpen door een stukje van de verbrande Vondelkerk te kopen voor 50 euro. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. En dit was het radionieuws.
1: Goedemorgen, dit is Plus Radio.

Ja, en voor de mensen die later hebben afgestemd, ook u een hele goede ochtend. Fijn dat u weer heeft afgestemd. Het is bijna 9:05. En we gaan alweer beginnen aan het derde van de 5 uren. De 2152e aflevering van Plus.

Radio. En sedert jaar en dag wordt dit uur natuurlijk altijd ingevuld met religieuze klanken, licht klassiek en muziek uit de regio. Verder kijken we natuurlijk even naar de exposities, want er is weer heel wat moois in de regio te bekijken. En we hebben een paar korte gedichtjes. En zit u lekker aan het ontbijt? Uiteraard wens ik u altijd een heel smakelijk eten toe. En geloof me, met de mooie klanken die ik elke week voor u mag uitzoeken, smaakt het allemaal om net even lekkerder. Weet, ik vertel het wel eens vaker, mijn werk loopt altijd af. 7 dagen per week om 5:30, dus ik zit ook al vroeg lekker aan het ontbijt. Nu nog lekker kopje thee ingeschonken en straks rond de klok van 10. Het is altijd zo'n automatisme bij me. Dan ga ik de koffie weer aanzetten en lekker die brandstof gebruiken tot de tijd zijn van 12:00. Maar zover is het nog lang niet. Ik heb veel leuke reacties gehad van mensen die de afgelopen uur al hebben geluisterd naar de instrumentale klanken. En daarvoor de Nederlandstalige klanken. En waar u ook luistert, hier in de regio, in het Westland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasland, de Rozenburg niet te vergeten, maar ook via het internet ver naar buiten. Ik zie onder andere mensen die in Engeland luisteren, in Duitsland, Amerika, Zweden. Leuk is dat om toch elke week weer te merken dat ik toch mensen ook over de grens blij mag maken met de klanken. En laten we eerlijk zijn, waar horen we nog zoveel mooie muziek in die 5 uren? Ik durf het beste zeggen, want ik herhaal de mening van gelukkig veel luisteraars. Goed, het volgende nummer wat gezongen gaat worden. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

En dat was om 10 minuutjes over de klok van 9. Het mooie lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, uitgevoerd door de zangvereniging uit Immanuel onder leiding van Bert Mol. Vanavond tussen 8 en 10 mag ik ook weer 2 uur lang religieuze klanken aan u laten horen. Elke zondagavond, u weet het, koren, solisten en instrumentale klanken. Elke zondagavond tussen 8 en 10. Verder met het middelpunt van ons verlangen.

Tijd weer voor het gedichtje. Bijna 14 minuten over 9 en het eerste is getiteld Goddank. Goddank, er is een koning die zorgt voor al wat leeft. Die zwaluwen een woning, de vogels voedsel geeft. Die als sneeuw weer smelt, doet groeien, doet ontluiken, doet bloeien, bomen, struiken, de bloemen op het veld. Geloof dat God u hoorde, dat overbodig is te bidden met veel woorden. God weet wat nodig is, zoekt eerst zijn koninkrijk. Zou God u dan niet kleden? Gij zijt reeds hier en heden meer dan een koning te rijk. Wat zouden we dan klagen, de lange lieve dag, en 1000 vragen vragen, en roepen wee en ach. Vindt gij uzelf te klein? Wie zou het zover brengen, zijn lengte te verlengen, door lang bezorgd te zijn? Laat liever vrolijk zingen, een lied, een nieuw gezang, om al wat wij ontvingen, ons hele leven lang. God zorgt voor goede vrucht, we weten van geen zaaien. We eten zonder maaien, als vogels in de lucht.

God, leer mij toch opnieuw beseffen dat er genade is en kracht. Als ik mijn regel naar uw tempo en heel u ontspannen op u wacht. Help mij om niet zo hard te lopen en af en toe een stil te staan. Zodat ik aan uw zorg en leiding niet achterloos voorbij zal gaan. God, maak mijn geest een beetje rustig. Bewaar mij voor krampachtigheid. En help mij om in alle dingen wat meer te rekenen met uw tijd. Ik hoef mezelf niet op te jagen en meer te doen dan u mij vraagt. Als u mij maar de weg blijft wijzen, dan weet ik dat mijn leven slaagt. Heer, geef mij vleugels dat ik reis tot door de sluier heen en zie in het stralend paradijs uw heiligen om u heen. Die leden in hun aardse tijd aan twijfel, zonde en vrees. Die mensen met verdriet en strijd als wij zijn geweest. Ik vraag hun hoe het hiertoe kwam, een zegepraal zo groot. Wij danken, zeggen zij, het lam, wij leven uit zijn dood. We zijn zijn voetstap nagegaan, zijn liefde leidde ons voort. We kwamen in de hemel aan, bij God, ons levend woord. Hem, die als gids ons voortging, prijst ons niet. Hij leidt ons nog. De wolk van de getuigen wijst dezelfde weg omhoog.

Het groot Veluwskoor onder leiding van Evert van der Kamp, Klaas-Jan Mulder. Hij bespeelde het orgel met het lied Klem vast aan de zee. Mocht u nu voor het programma van vanavond eventueel nog een verzoeknummer willen aanvragen, laat het me even weten. ton@wos.nl ton@wos.nl Mag voor vanavond, maar ook voor volgende week zondagavond. Altijd fijn om mooie muziek met u te mogen delen. Verder met de Urkenzangers en van hen, wie gaat er mee over zee?

0: Wat is er te zien in de diverse expositieruimten? Plus Radio, laat u het weer horen.
1: 9:55. In Honsdijk aan het Westlands Museum. Een plek waar de geschiedenis van onze streek bijna tastbaar wordt. Je wandelt er niet alleen door zalen en volle verhalen, of vol met verhalen, maar ook door de ontwikkeling van het Westland zelf. Van oude tuinersfamilies tot moderne glastuinbouw. Het museum laat zien hoe het Westland uitgroeide tot een wereldspeler in de tuinbouw. De lopende expositie draagt de titel Wonderen Waterplantenwereld. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 18 oktober aanstaande. Centraal staan botanische afbeeldingen van waterplanten die voorkomen in sloten, plassen en duingebieden. Water is in het Westland veel meer dan iets waar we lang fietsen en overheen kijken. Het vormde eeuwenlang de levensader van de streek voor landbouw, tuinbouw en vervoer. In de expositie wordt duidelijk hoeveel leven er schuil gaat in en rond het water. Riet, kroos, waterbloemen en andere planten krijgen opeens een hoofdrol. Het Westland Museum is gevestigd aan de Middelbroekweg 154 in Honselenzijk. Het museum is door de week ook extra geopend in deze vakantieperiode en in het weekend vanaf 1 uur. In Schipluiden staat het museum het tramstation in het teken van kastelen en adellijke huizen. En de tentoonstelling laat zien hoe rijk de streek ooit was aan de versterkte huizen en buitenplaatsen. Onder meer Kenenburg, Houdenpijl, Huis ten Dorp en de Maaslandse locaties die komen aan bod. Met documenten, voorwerp, beeldmateriaal en filmpjes wordt die middeleeuwse wereld dichtbij gebracht. Trouwens, het voormalige tramstation zelf vormt daarbij al een zweveldecor voor de lokale geschiedenis. En ook de Kenenburg Kamer vertelt over het kasteel dat eeuwenlang het gezicht van Schipluiden bepaalde. En zo verbindt het museum vervoer, landschap, bewoners en erfgoed op een compacte manier. In Maasland is het museum de Schilpende Expositie te zien, Schatten uit het Depot. En daarin komen bijzondere voorwerpen tevoorschijn die jarenlang achter de schermen bewaard zijn gebleven. En het museum geeft de bezoekers zo'n zeldzame blik op stukken die normaal niet in de vaste opstelling passen. Van Maasland naar Schipluiden, want er is de komende week tijdens de Bradelierweek van alles te doen in de regio. In de Lier, naast alle activiteiten in deze Bradelierweek, zo dadelijk trouwens een kerkdienst, is er ook veel reuring in de timmerwerf. Zo kunnen kinderen vanaf 8 jaar naar hartelust timmeren, tussen 10 en 11 of tussen 11 en 12, komende donderdag en vrijdag. De kaartjes kosten 1 euro, behalve dus bij de boomgaard en bij het museum de timmerwerf zelf. Hard werken, maar dorstig. Dus tussendoor staat er een lekkere beker limonade klaar. Het museum is extra geopend komende woensdag tussen 12 en 5. Donderdag en vrijdag tijdens de braderie vanaf 12 uur. Binnen is ook de tentoonstelling te zien vlasteelt en theeburgers. En buiten worden alle bewerkingen van vlas in de praktijk gebracht. Van repelen tot hekelen. De toegang is helemaal gratis. Goed, van de Lier gaan we door naar Maassluis. Daar valt op dit moment weer genoeg te ontdekken voor museumliefhebbers. In het museum Maassluis aan de Zuiddijk staat de stad zelf centraal. Daar wandel je langs kunst, cultuur en ruim 7 eeuwen lokale geschiedenis. De vaste presentatie vertelt onder meer over visserij, oorlogstijd en het ontstaan van Maassluis. Ook wisselexposities die geven natuurlijk het museum steeds een ander aanzicht. Rond de zomer werkt het museum Maassluis aan een nieuw tentoonstellingsprogramma. En daarin blijven de verhalen van de stad, haar bewoners en kunstenaars de rode draad. Aan de Oude Haven ligt het Nationaal Sleepvaart Museum, een unieke plek in ons land. En daar draait alles om sleepboten, berging, havendiensten en zwaar transport over water. De permanente tentoonstelling laat modellen, foto's en voorwerpen van die met de sleepvaart betrekking hebben allemaal zien. Voor jonge bezoekers is er een kennisvraag, voor ouderen vaak een feest van herkenning. U vindt het allemaal in Maassluis, met 2 musea heel dicht bij elkaar. Misschien een leuke gelegenheid om een van de komende dagen te bezoeken.

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. In Oosterhout in Brabant is vannacht een uitslaande brand geweest in een appartementencomplex. En voor het herstel van de Vondelkerk in Amsterdam, die in de nieuwjaarsnacht in vlammen opging, komt de eigenaar Stadsherstel nog 3 miljoen euro tekort. Kunstenaars helpen nu mee met een verkoopexpositie in de Amstelkerk. Het weer in het zuidoosten redelijk zonnig, maar vanuit het westen trekt er bewolking over het land. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon bij zo'n 22 tot 26 graden en een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit mooie stuk draagt de titel Souvenir en werd uitgevoerd door Balanza Chocolaya. Verder met iets van Rossini, het La Pastorelle.

Victor Sylvester met Around the World. Ja, in Plus Radio gaan we altijd de hele wereld door met allerlei mooie platen uit allerlei windstreken. Onder andere uit Venetië met het Rondo Venetiane.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Rusland meldt dat Oekraïne weer een grote droneaanval op Moskou heeft uitgevoerd vannacht. Volgens de burgemeester van die stad zou het gaan om 600 drones, waarvan er 200 konden worden onderschept. Volgens Oekraïne was opnieuw een distributiecentrum van Wildberries het doelwit. Ook Oekraïne lag vannacht weer onder vuur. Onder meer Kiev werd bestookt met ballistische raketten. Rusland lijkt die aanvallen op te voeren nu Oekraïne een tekort aan Patriot afweerraketten.

heeft. Zuid-Korea meldt vorige week waarschuwingsschoten te hebben gelost omdat Noord-Koreaanse soldaten in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen de demarcatielijn overgestoken zouden hebben. Volgens persbureau Yonhap ging het om een patrouille die even die lijn passeerde en daarna weer terugkeerde zonder verdere incidenten. Voor dit jaar was dat de eerste keer, vorig jaar zou dat 17 keer gebeurd zijn. Noord- en Zuid-Korea zijn formeel nog altijd in oorlog met elkaar. Voor de vierde keer dit jaar is er boven NAVO-grondgebied een drone neergehaald. Dat gebeurde vannacht in Roemenië, in grensgebied met Moldavië en Oekraïne. De drone werd volgens het Roemeense ministerie van Defensie neergeschoten met een Spaanse F-18. De restanten zouden dit keer in onbewoond gebied zijn neergekomen. In mei kwam daar nog een drone op een flatgebouw terecht. Mogelijk was dat een Russische drone die door Oekraïne was neergeschoten. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaar gewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.

parfum des roses.

0: het is inmiddels bijna 7 minuten over de klok van 10. Van harte welkom alweer op deze zonnige zondagochtend, de 16e augustus van het jaar 2026. We gaan alweer beginnen met het vierde van de 5 uur plus radio. Goed, we gaan even vooruitblikken overmorgen, de avondvierdaags in Hoek van Holland. Ik ga erover praten met Herman de Waard. Dag Herman, hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Herman, overmorgen gaat hij weer van start. Wat betekent dit evenement voor Hoek van Holland?
1: Het is de 61ste keer. En het is iedere jaar, het is gewoon traditie geworden.
0: Ja, inmiddels, je zegt het, een traditie geworden, 61 maal. Merk je dat de mensen er ieder jaar weer naar uitkijken?
1: Ja, er wordt ieder jaar wordt er gebeld van wanneer is het en... Want dan kunnen we rekening houden met de vakanties.
0: Ja, ik begrijp het. Ja, de avondvierdaagse in Hoek van Holland is er niet alleen voor de vaste bewoners van de Hoek, maar ook voor veel vakantiegangers. Hoe belangrijk vind je die open sfeer voor de Hoekenezen?
1: Ja, goed. Lopen Engelsen mee, alles loopt er mee. Dus dat is alleen maar goed.
0: Ja, Hoek van Holland zit natuurlijk altijd in het zomerseizoen vol met bezoekers. Zie je dat de toeristen ook spontaan besluiten om mee te werken en dat de mond-op-mond reclame dan werkt om zich aan te melden?
1: Ja, dat werkt. Ze doen gewoon gezellig mee.
0: Ja. Wat maakt het wandelen door de Hoek van Holland in deze zomerperiode zo bijzonder?
1: We kunnen in Hoek van Holland natuurlijk met 3 kanten op. Je loopt langs de waterweg, je kan naar het strand, je kan naar Schadezanden en dan richting Maasdijk. Ja. En voor de rest, je kan nergens heen.
0: Nee, inderdaad. En welke routes of plekken zorgen er ieder jaar weer voor de meeste reacties bij de deelnemers?
1: Het Huisjeskamp, waar ze overheen lopen donderdagavonds.
0: Ja.
1: En gewoon door het dorp, binnenkomen.
0: Ja, ik begrijp.
1: Dat de mensen, die komen allemaal naar buiten.
0: Ja, er wordt gekozen uit verschillende afstanden. Wat zijn die afstanden?
1: Dat is de 5, de 7 en de 10 kilometer.
0: Ja, en die 5 kilometer, als ik het goed heb begrepen, Herman, is ook geschikt voor kinderen of kinderwagens en rolstoelers?
1: Ja, voor rolstoelers en kinderwagens.
0: Ja, dus toegankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt om ook die kortere route in te plannen.
1: Ja.
0: Hoeveel vrijwilligers zijn er ongeveer nodig om alles veilig en gezellig te laten verlopen?
1: Wij zitten met 45 man.
0: 45, zo, dat is heel wat, hè? Knap dat toch elk jaar toch weer zoveel mensen zich aanmelden om behulpzaam te zijn, om alles in goede banen te leiden.
1: Ja, er zijn een hoop mensen die ieder jaar komen, die ieder jaar weer inschrijven. En die nemen iemand mee. Dus,
0: ja, de lopers merken er niet altijd wat van, maar wat komt er allemaal achter de schermen bij kijken om 4 avonden op een fijne, probleemloze manier de aanwezigen door de Hoek te leiden?
1: Ja, vergunningen met Rotterdam en met de deelgemeente alles afstemmen. Of het allemaal kan.
0: Ja, inderdaad. De intocht op de laatste avond, vrijdagavond, is altijd een hoogtepunt. Wat mogen de wandelaars en het publiek dit jaar verwachten op het Brinkplein?
1: Gewoon muziek. Ze hebben...

0: S'avonds is er muziek op het Brinkplein.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Dat is iedere avond. Dat is iedere avond.
1: Ja. Wat zou je willen zeggen tegen bewoners en of vakantiegangers die nog twijfelen om mee te doen, Herman?
0: Nou, gewoon inschrijven.
1: Gewoon inschrijven. En wat bedragen de kosten?
0: Tot en met de maandag is het €3,50.
1: Ja.
0: En dan daarna is het €6.
1: Fantastisch. Nou, ik wens jullie veel wandelaars toe, Herman. Fijn je even gesproken te hebben. Dank voor je toelichting. En laten we hopen dat het komende vrijdagavond weer een mooi groot feest wordt op het Brinkplein. Dank je wel.
0: Ja, oké, bedankt.

vakantietijd de mooiste tijd. Lekker genieten. Met Plus Radio. Plus Radio. Plus Radio.

Vader Abraham en Mietje. En door Vader Abraham heeft Mietje de kans gekregen om tot een grote ster te worden. Met heel veel mooie liedjes die ze heeft uitgebracht in de loop der jaren. Trouwens, niet alleen Vader Abraham had altijd een neus voor successen. Ook André Rieu. Hij is op dit moment op zoek naar kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Die een mooie stem hebben. En die gaat hij eventueel de kans geven om dadelijk in december met de kerstconcerten een aantal mooie liedjes te gaan laten zingen. Ben benieuwd welke keuze André dit jaar gaat vallen.

Nancy Boyd en Demis Roussos met dat mooie liedje Summer Wine. Goed, kijk ik even naar de klok. 7 minuten voor de klok van 10:30. Op naar Dana Winner. En van haar zocht ik uit het nummer Zwoele Zomer. Fijn dat u weer heeft afgestemd op Plus Radio. En waar u ook luistert, van harte welkom. Iedere zondag tussen 7 en 12 uur.

Daan de Winner, mooi liedje. Een van de vele mooie liedjes die ze zo heeft gemaakt. Zwoele zomer. Ja, dit programma wordt ook in Schiedam uitgezonden. Via SOS Radio en ook in Vlaardingen. En ik ben de collega's allemaal dankbaar dat ze dat ook willen doen. Maar in Schiedam waren twee mensen op de zondagmiddag altijd bezig. Jaap en Jacqueline. En die draaiden vaak nummers van T for Two. En dat laat ik u nu graag horen.

0: vanochtend is het bijna overal droog met een mix van wolken en zon. Aan de noordkust kan een losse bui vallen, maar verder blijft het rustig weer met een zwakke noordelijke wind en zo'n 20 graden. Ook vanmiddag droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperaturen liggen dan tussen de 21 graden aan zee en 26 in het oosten en zuiden. Vanavond koelt het af naar een graad of 17 en ook dan blijft het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Maandag start dus met buien, vooral in het noorden en oosten. In de middag wordt het droger en breekt de zon vaker door, bij 20 graden in het noorden tot ongeveer 24 in het zuiden. Daarbij staat een zwakke tot matige noordwestelijke wind. De rest van de week blijft het licht wisselvallig, met elke dag kans op regen of buien, afgewisseld door zon en temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Franse chansons om nooit te vergeten. U hoort ze in Plus Radio.

0: Ja, dat was onze Belgische vriend Paul Severs, die goede herinneringen had om 22:45 aan Tirol. Goed, komende zaterdagavond wordt de Vierdaagse Week in Hoek van Holland feestelijk afgesloten met een groot Hoeks muziekspectakel. En dat allemaal op het vernieuwde Brinkplein. En op dat podium staan komende zaterdagavond zo'n 125 zangers en zangeressen, aangevuld met solisten en muzikanten. En ik ga nu praten met Kees Schallekort. Kees, zaterdagavond wordt dus, tenminste vrijdagavond wordt de Vierdaagse Week afgesloten, maar zaterdagavond een groot muziekspectakel op het Brinkplein. Goedemorgen, en wat maakt juist deze avond zo bijzonder voor de Hoek?
1: Ja, goedemorgen. Ja, zo bijzonder. Zeker dat het een heel groot koor wordt van 125 leden.
0: Ja.
1: Net wat je zegt, ook op een nieuw Brinkplein. Want voor het eerst gaan we zo'n groot spektakel hierop proberen te doen. En kijken of het allemaal gaat passen. Dat is ook nog heel belangrijk voor ons.
0: Ja, en hoe belangrijk is die nieuwe locatie, hè, voor de uitstraling van deze mooie muzikale avond?
1: Ja, het Brinkplein is natuurlijk helemaal op zijn kop gegaan. En daar zijn wat grotere bloembakken gekomen.
0: Ja.
1: We moeten eigenlijk gaan passen en meten of onze die hele grote tribune voor die koorleden erin kan. En dus, ja, het is voor ons ook allemaal spannend.
0: Ja, 125 mensen op dat podium. Hoe krijg je zo'n grote groep zangers, koren en muzikanten organisatorisch goed bij elkaar, Kees?
1: Nou, we hebben het Meezingkoor van de Westlanders.
0: Ja.
1: Het Water.

0: Wegkomersluis, het Santikoor Schiehaven. En dan de Hoekse Tranentrekkers natuurlijk, met de Plengers. Dus kijk, met die koren hebben we al eens vaker samengezongen. Het zei je in Maassluis, het zei je in de Doelen in Rotterdam. Dus we kennen elkaar allemaal.
1: Ja, ja. Hoe is de samenwerking tussen die koren?
0: Nou, helemaal fantastisch. Ja. Dat is echt een hele gezellige boel.
1: Ja, hebben jullie ook het repertoire op elkaar een beetje afgestemd?
0: Ja, ja, we hebben nou wat maandagavond voor, dan oefenen we weer voor de tweede keer met alle koorleden en de band erbij.
1: Ja.
0: En ja, dan het staat onder leiding van Paula van Wanderooy. Nou, die kan als wel mannen, al die mannen.
1: Dat en denk vrouwen, ik. En vrouwen niet vergeten, hè. Gelukkig
0: ja,
1: maar. Hè.
0: Ja. Ja,
1: vooral, ja. Denk, een hoop meezingers, chanties en volksmuziek. Of komen er ook klassieke of popnummers voorbij?
0: We hebben nog Lotte Bouvy, dat is een mezzosopraan, die komt zingen.
1: Ja?
0: Dan hebben we bij de accordeonvereniging van ook mee. En daar hebben we Piotr van Haren, dat is een zanger en componist. Die, ja. Die zingt daar weer bij.
1: Ja, ja. Jullie beginnen de avond met de Radetzky-mars, hè? Gespeeld door Rotterdam aan Zee, ja. Onder leiding van Peter Haanbraken. Waarom is juist dat stuk gekozen als openingsnummer?
0: Nou, dat loopt zo makkelijk. We laten een aantal koorleden dan nog oplopen naar het podium.
1: Oh ja.
0: En dat Radetzky-mars, ja, dat komt een beetje uit de drafsport. Dat loopt makkelijk met oplopen.
1: Dus. Ja, ja, ik begrijp het. Er worden ook weer meezingboekjes uitgedeeld als ik het goed heb. Is het de bedoeling dat het hele Brinkplein uiteindelijk één groot kooi wordt?
0: Ja, als het goed is wel. We proberen zoveel mogelijk stoelen erbij te zetten, dat de mensen kunnen zitten.
1: Ja.
0: Ja, de horeca is open. Ja, we hopen op een groot publiek.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ja, het evenement is ook gratis toegankelijk, hè?
0: Ja, gratis. We doen het nu voor de vierde keer. Eén keer zijn we in de halverwege weggespoeld en weggeregend. Dus dat hopen we nu niet te overkomen. Dus we kennen het spelletje. We doen het niet voor het eerst.
1: Nee, ik weet het, Kees. Ik weet het. Als mensen, Kees, zaterdagavond nog twijfelen om te komen kijken, hoe zou je ze over de streep willen trekken?
0: Ja, ze zeggen, kom genieten en kom heerlijk meezingen met allemaal bekende nummers die je allemaal alles een paar keer gehoord hebt. Maar met zo'n groot koor is dat wel heerlijk meezingen.
1: Ja, inderdaad. En wie weet, Kees, wie weet blijven er nog een aantal mensen hangen om zich op te geven bij een van de koren.
0: Ja, ik hoop het. En als wij klaar zijn, dan gaat Remco de Waard, die gaat nog een poosje verder om de avond tot 11 uur af te ronden.
1: Fantastisch, fantastisch. Nou, hartelijk dank. Ik wens jullie een heel veel succes toekomende zaterdagavond. Veel bezoekers. Dat is allemaal op het Brinkplein. Hoe laat gaat de Radetzky-mars gespeeld worden?
0: 19:30, oftewel 19:30.
1: Half acht. Oké, Kees. Veel bezoekers toegewenst. Dankjewel voor je toelichting, hè?
0: Jo, dankjewel.
1: Groetjes. Dag, Kees.
0: Dag.

heerlijke klanken uit de vervlogen tijden van de Wolkers om 12 over half 11 op deze zonnige zondagmorgen. Ja, ik kreeg ook een mailtje, een aantal. Ik ben blij met elk schrijven wat er altijd weer binnenkomt op de zondag. Goedemorgen Ton, het is een tijd geleden dat ik iets van heb laten horen, schrijft Lia Hofman. En dat heeft natuurlijk altijd een reden. Er is zoveel gebeurd waardoor ik ook de inspiratie niet meer had om iets te schrijven. En Ton, we zijn verhuisd naar een seniorenwoning en dat is even een stap, maar wel een juiste beslissing. We luisteren nog steeds naar je programma op zondag, naar de mooie muziek die jij altijd met zorg voor je luisteraars uitzoekt. Alle respect hiervoor, want muziek zal altijd troost bieden en blijven verbinden. Groetjes van Lia en Gerard Hofman. Hartelijk dank en we spreken elkaar ongetwijfeld. Goed, en dan krijg ik ook een schrijven van Jan de Vrede. En Jan schreef van een mooie opbrengst van ALS. Ja, inderdaad. Gisteren stond de Lier opnieuw in het teken van de Local Swim Westland, dat met de 6e editie een bijzonder mooie dag beleefde. Het water van de Lee vormde een decor voor sportiviteit, samenhorigheid en heel veel betrokkenheid. Ik heb heel veel mooie foto's toegestuurd gekregen. Hartelijk daarvoor, Kobi. Maar liefst 795 zwemmers kwamen in actie om aandacht te vragen voor de strijd tegen ALS. Volwassen deelnemers die zwommen 2 kilometer, terwijl de jeugd een eigen afstand van 530 meter aflegde. Langs de kaders was goed te merken dat dit evenement leeft in het Westland. Supporters, vrijwilligers, sponsors en familieleden zorgden samen voor een hartverwarmende sfeer. De Stichting ALS Westland organiseerde de swim om geld in te zamelen voor onderzoek naar de zenuw- en spierziekte ALS. Groot deel van de opbrengst gaat onder meer naar het wetenschappelijk project GOALS en naar projecten die patiënten direct helpen. De 6e editie liet opnieuw zien hoe sterke Local Swim Westland inmiddels is geworteld in de regio. Want wat ooit begon als een sportieve actie groeide uit tot een dag waar heel veel mensen zich persoonlijk mee verbonden voelen. In het water zag je de concentratie en het doorzettingsvermogen, aan de kant het applaus, aanmoediging en niet te vergeten emotie. En achter elke zwemslag zat gisteren wel weer een verhaal, een herinnering of een reden om mee te doen. Ook de opbrengst maakte deze editie bijzonder indrukwekkend, want tot en met gistermiddag stond de teller al op het prachtige totaalbedrag van 1.048.856 euro. En dat bedrag laat nou juist zien hoeveel mensen, teams, sponsors en donateurs zich achter deze actie hebben geschaard. En daarmee kreeg de 6e editie van de Local Swim Westland een resultaat om stil van te worden. Het zijn natuurlijk prachtige cijfers, maar achter die cijfers schuilt vooral veel inzet en persoonlijke motivatie. Deelnemers die trainden vroegen sponsors

vormden teams en zwommen vaak voor iemand die zij van dichtbij kennen. En juist dat maakt de dag zo bijzonder. Iedereen droeg op zijn of haar eigen manier iets bij. Grote donaties en kleine bijdragen kregen samen een grote betekenis. En bij deze editie was er ook een bijzonder moment, want na 17 jaar namen de bestuursleden van het eerste uur afscheid. Linda Slaghuis, Leni Scheffers en Mariska Bransen hebben jarenlang met heel veel inzet en betrokkenheid meegebouwd aan dit prachtige evenement. En onder leiding van het vorige bestuur werd er al in al die jaren ruim 3.123.000 euro opgehaald voor de strijd tegen ALS. De nieuwe voorzitter, Jan van Dijk, met wie ik vorige week nog zondag sprak in mijn programma, die heb ik toen ook uitgebreid gesproken. Toen heeft hij verteld ook over het wetenschappelijk project. Terugkijkend mag er hier trots zijn op de 6e editie van de Local Swim Westland. Sport, gezelligheid en maatschappelijke betrokkenheid kwamen op een prachtige manier samen op en rond de Lee. De actie zette ALS niet alleen opnieuw nadrukkelijk op de kaart, maar hij bracht ook hoop en verbondenheid. En met deze opbrengst werd weer een hartverwarmend een terugblik gewerkt op deze mooie dag. En die zal ongetwijfeld bij veel mensen nog lang in de herinnering blijven.

solo met Christina. Ja, Christina is ook de naam van prinses Christina. Zij overleed op 16 augustus, 7 jaar geleden. En ze was geboren als prinses Marijtje. Ze was de vierde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Christina werd 72 jaar en overleed in Den Haag aan de gevolgen van botkanker. Met haar overlijden verloor Nederland een prinses die bewust vaak buiten de schijnwerpers bleef. Goed, muzikaal gaan we verder met Dana.

blijft een mooi liedje van Dana. Het is bijna 3 minuten voor de klok van 11. En we gaan alweer op naar het vijfde en laatste uur van deze zondagaflevering van Plus Radio. En doe graag met een nummer van Bonnie Sinclair. En zij zingt De Zomer in je Bloed.

0: Dit is Plus Radio. Het is nu 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. Het reddingswerk heeft veel last van beschadigde of geblokkeerde wegen. Voorlopige schattingen van de rampenbestrijdingsdienst daar geven aan dat minstens 900 huizen en honderden andere gebouwen zwaar beschadigd zijn geraakt. Na de aardbeving zijn ongeveer 340 naschokken geteld. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Het gaat om de grootste natuurbrand van België ooit. Ongeveer 27 vierkante kilometer aan veengebied is sinds vrijdagmiddag afgebrand. Door lastig bereikbaar terrein is de brand moeilijk te bestrijden. Er worden sinds vanmorgen ook twee Nederlandse blushelikopters ingezet. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Big Island is het zwaarst getroffen. Wegen zijn beschadigd en tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. Gevreesd wordt voor overstromingen en

modderstromen. Vluchten zijn massaal geschrapt en inwoners moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Naar verwachting verzwakt de orkaan vandaag tot een tropische storm. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. De politie vermoedt dat de chauffeur in slaap is gevallen tijdens de rit. De bus belandde in de naar beneden aflopende berm en ging daarna om. Meerdere mensen kwamen toen klem te zitten. De snelweg is tijdelijk afgesloten voor onderzoek en berging. In de bus zouden vooral toeristen hebben gezeten. Het weer vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. En dit was het radionieuws.

0: Maarten, welkom. Welkom alweer bij het vijfde en laatste uur van deze aflevering van Plus Radio. Op 5 september wordt er in het gemeentemuseum Maassluis een tentoonstelling geopend over Wim van der Stelt. De fotograaf die Maassluis jarenlang met duizenden beelden heeft vastgelegd. En een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling onder andere is de Donkere Kamer, de Doga, waarin Wim van der Stelt zijn rolletjes ontwikkelde en foto's afdrukte. Bert Diepstralen, lid van de historische vereniging in Maassluis, werkt mee aan de opbouw, de afwerking en ook de vormgeving van dit onderdeel en levert al jaren een belangrijke bijdrage aan de tentoonstellingen door onder meer manquettes en presentaties te maken. Bert, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Tom.
0: Goedemorgen, fijn je even te spreken.
1: Leuk dat jij mij uitnodigt.
0: Uiteraard. Hoe ben je ooit bij dit werk betrokken geraakt, Bert? Bij het museum, bij exposities?
1: Je bedoelt dus niet met deze doka of
0: nee,
1: in het algemeen?
0: In zijn algemeenheid.
1: In het algemeen? Nou ja, het is namelijk zo dat 14 jaar geleden ben ik met pensioen gegaan. En toen dacht ik, laat ik vrijwilliger worden bij het museum. Het was slechts 2-3 minuten lopen bij mij vandaan, dus dat was heel makkelijk.
0: Ja.
1: En toen heb ik gevraagd of ze mij daar wilden hebben. Nou ja, ik had een achtergrond in de museumwereld, dus dat vonden ze natuurlijk geweldig.
0: De deuren gingen wagenwijd open.
1: Ja, uiteraard. Ja. Nou, in die tussentijd heb ik heel wat dingen gemaakt. Ik heb maquetten van Maassluis 1614.
0: Ja.
1: Heb ik ook nog eens met jou een gesprek over gehad.
0: Klopt.
1: Heb ik gebouwd, diverse andere maquettes en dan ook diverse tentoonstellingen meegeholpen. Onder andere ook de trekschuit hebben we toen nog gemaakt. Daar heb ook de Wars heeft daar ook nog veel aandacht aan besteed.
0: Klopt.
1: En dat soort dingen, dat zijn de grotere dingen dan. Maar ja, normaal zijn het alleen maar wanden die er staan en niet veel opsmuk, zal ik maar zeggen. En nu was het zo dat er was een werkgroep Historische Vereniging Maassluis en Museum Maassluis. Daar hebben ze ook bij gevraagd. En toen zeiden ze, misschien is het leuk om een onderdeel erin te maken. Zou je dat zien zitten? Ik zeg, nou ja, dat is prima. Ik zeg, die doka bijvoorbeeld. Maar wat was nu het geval? De doka, daar ik foto's van had gekregen. Dat was een hele nieuwe doka die hij toen had, jaren later, toen hij in de Vetterwijk woonde.
0: Ja.
1: Maar heeft vroeger gewoond, hij is gestart in de 50e jaren met fotograferen aan de Kegeuniusstraat. En dat was een vrij klein huis waar hij weinig ruimte had. En hij had dus twee dochters en een zoon. En dacht hij, dan ga ik boven de trap, in het traphuis, ga ik een vloertje maken waar ik vanaf de trap naar de eerste etage een trappetje kan neerzetten op de onderste treden. En dan kan ik zo een deur erin en dan kan ik zo in die ruimte werken.
0: Ja,
1: ja, het was natuurlijk heel erg klein. Het was maar 92 centimeter breed en 1,80 meter diep. En daar had hij zijn eerste doka.
0: Ja, wel een hele creatieve oplossing, hè?
1: Een hele creatieve oplossing, weinig ruimte, maar hij was zelf ook niet zo groot voor stuk.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Hij kon daar makkelijk meer in bewegen, dus dat ging wel. En daar heeft hij dus van allerlei apparatuur in gemaakt. Ja, vergrotingsapparaat had hij nodig ontwikkeld, tanks ontwikkeld, bakken, rode lampen, allerlei fotopapier en zo. Dat moest er allemaal in kunnen, flessen waar allerlei chemicaliën in stonden voor het ontwikkelen en zo. En ja, en zo is hij eigenlijk gestart. Maar ik moest eerst nog weten, want het was eigenlijk helemaal niet zo. Ze zeiden alleen maar van de historische vereniging, ja, ergens zat het bij een trap. Ik zeg, hoe zat dat dan? Ja, dat wisten ze niet. En toen ben ik met zijn zoon Aad gaan praten, want die is, meen ik nu, 81. En toen heb ik hem helemaal gevraagd, want hij zei, joh, kan ik langskomen? Ja, natuurlijk, kom maar langs. En nou. En toen zei hij, ik heb geen foto's of afbeeldingen daarvan. Ik kan alleen maar zeggen, beschrijven hoe het was.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat heeft hij dus helemaal beschreven. Daar heb ik dus bouwtekeningen van gemaakt, zoals hij het had beschreven, laten zien. Nou, hij zegt, dat klopt precies. Zo is het ook. Zo is het ook geweest. En dat ben ik dus nu aan het nabouwen, samen met

0: nog een paar vrijwilligers natuurlijk.
1: Ja.
0: Omdat die donkere kamer exact het model was het toen was, heb ik dat eens na kunnen bouwen.
1: Ja.
0: Met dat trappetje erbij en alles en de straks inrichting. Dus zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja, een doka is niet zomaar een ruimte, want hij heeft altijd een eigen sfeer. Hoe probeer je die sfeer voor de bezoekers herkenbaar en geloofwaardig te maken?
0: Nou, ik heb contact gezocht met het voor doka-spullen in het Van het Camera Museum in Zierikzee.
1: Ja.
0: En daar heb ik gevraagd of zij dus in bruikleen doka-spullen kon krijgen uit de jaren 50, 60. En nou, die ga ik dus aanstaande woensdag ophalen in Zierikzee. Dus dat is allemaal gelukt. En daarbij heb ik ook van Kok Paalvast, van Volta bij ons, die is natuurlijk ook al met pensioen. Die heeft allemaal mooie schakelaars en oude bakkeliet dingen van vroeger die daar op de muur geplaatst worden, waar ook de rode lamp in gesoefd kunnen worden.
1: Klopt.
0: En dat soort dingen. En ook nog een oude radio, want ik zag ook nog op die foto een radio staan uit die jaren. Die komt er ook te staan, een hele oude. Allerlei flessen en spullen en een heel oud klapstoel stond er ook nog. Dat heeft Piet Damster weer voor gezorgd. Ook iemand van de historische vereniging.
1: Klopt.
0: Nou, en zo kom je een beetje aan je spullen. En zo gaan we dat helemaal inrichten.
1: Het is toch wel heel bijzonder, ja. Bert, hè, met het maken van zo'n doka. Maar dat heb je natuurlijk altijd ook met maquettes die je in een eerder stadium voor het museum gemaakt hebt. Dat je ook zelf heel teruggaat in de tijd. Dat je je helemaal verdiept, hè, van hoe zag het er toen uit. Je leest er veel over, je bekijkt foto's als ze er zijn. Daar gaat heel veel werk aan vooraf, voordat we de maquette zien. En in dit geval natuurlijk die doka.
0: Ja, nou, voor die doka viel het anders nog wel mee. Ja, voor die maquette was het echt, heb ik zeker 200 uur voorbereiding in gehad om dan zo'n maquette te kunnen bouwen. Maar nu gaat het over de doka. Dus dat is gewoon samen met de werkgroep hebben we dat komen we elke keer om de paar weken even bij elkaar. En dan kom je tot alles. Het is niet alleen de doka. Het gaat ook om de hele tentoonstelling met allemaal foto's die niet alle foto's, maar een leuk deel van hele bijzondere foto's die gaan we dan laten zien.
1: Ja.
0: Het fototoestel van Wim van der Stelt die komt er ook te liggen, want dat is het enige nog wat zijn zoon Aad had van hem. Andere spullen waren allemaal verdwenen, dus daarom het Cameramuseum in Zierikzee aangesproken. Nou, en zo.
1: Geweldig.
0: En zo wordt het een hele complete tentoonstelling. Ja.
1: En daarnaast, Bert, heeft Wim natuurlijk ook in de loop der jaren een aantal mooie fotoboeken uitgegeven. Hè, met allerlei mooie historische printjes van foto's die hij gemaakt heeft.
0: Ja, ook.
1: Heel bijzonder, heel bijzonder. Vanaf vijf...
0: Wat hij ook gedaan heeft, dat moet ik ook nog even zeggen.
1: Ja.
0: Dat was, hij is al zijn 90ste jaar is hij gefotografeerd. Hij was bekend als de oudste persfotograaf van Nederland.
1: Ja.
0: Hij heeft als M.A. Sluizer heeft hij ook nog honderden korte gedichten geschreven. En die zijn geplaatst in de Schakel. En dat is nu dus mijn Sluis Nieuwblad.
1: Ja.
0: Dat heeft hij dus ook nog gedaan. En in de jaren 50 is hij gestart. Hij is in 2011 is hij overleden. En hij is dus 100 jaar geworden.
1: Ja, ik zou wel eens willen weten, Bert, bij hoeveel huwelijksjubilea hij met diverse burgemeesters op bezoek is geweest. En bij mensen die een cadeau kregen. Dat is ongelooflijk, hè?
0: Ja, dat zijn er heel veel geweest, ja. Er zijn heel wat burgemeesters gefotografeerd.
1: Absoluut.
0: En alles wat met het gemeenteraad te maken heeft. Maar ja, en dan de rest ook natuurlijk al die mooie plaatjes van Maassluis die elke keer veranderden.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is natuurlijk heel mooi om zo'n tentoonstelling te kunnen zien.
1: We gaan het allemaal zien. Op 5 september wordt de tentoonstelling geopend.
0: Ja.
1: En voor die tijd zullen we er ongetwijfeld nog met anderen over praten. Ik wil je hartelijk danken, Bert. Komende woensdag heel veel plezier bij het naar Zierikzee, bij het museum, om daar wat apparatuur te mogen ophalen wat in bruikleen wordt gegeven.
0: Ja, dat ga ik zeker.
1: Lijkt me heel bijzonder. Vind je het? Om dat te vervolmaken, dat namelijk de doka helemaal zo goed als in de oude stand te zien is. Hartelijk dank nogmaals en veel succes.

0: plezier met je werk.
1: Ja, jij ook hartelijk bedankt, Ton.
0: Okay. We zien elkaar.
1: Veel succes met je programma. Hè.
0: Dank je.
1: Oké, tot ziens.
0: Dag. Dank je.

Beatles, I Love You, dat was Stevie B. Ja, op deze 16 augustus, maar dan in het jaar 1977... stond de muziekwereld even stil. Elvis Presley, hij overleed in Memphis in Tennessee. En hij was pas 42 jaar oud, maar had toen al een onuitwisbare plek in de popgeschiedenis veroverd. En voor miljoenen fans was hij niet zomaar een zanger, maar een symbool van vrijheid, energie en vernieuwing. Zijn bijnaam, The King of the Rock and Roll, zegt eigenlijk alles over zijn enorme betekenis. Voor veel fans vandaag een dag om te herinneren.

0: ik vraag me wel eens af, van, krijgt er nog wel eens iemand een echte aanzichtkaart in de bus? Zo'n kaart met bijvoorbeeld de groeten uit Limburg, Epe of Ameland. Met een postzegel, hij is scheef, rechtsboven in de hoek. Ik eerlijk gezegd nooit meer. En dat zegt eigenlijk al genoeg over hoe snel alles veranderd is. Vroeger wil zo'n kaart soms pas na dagen, later op de mat, of zelfs als de afzender alweer thuis was. Maar juist dat maakte de kaart zo bijzonder. Iemand had ergens aan je gedacht, een kaart uitgezocht of een paar warme woorden opgeschreven. En dat kleine stukje papier bracht de vakantie even bij je thuis. Ja, vandaag de dag gaat het allemaal anders. Hè. We volgen elkaar bijna van dag tot dag via de telefoon. Foto's, filmpjes, berichten en routes komen direct voorbij, soms nog voordat de koffie op het terras koud is. Met apps als de Polarsteps reis je als het ware digitaal met iemand mee. Polarsteps is een Nederlandse reisapp waarmee je automatisch je reisroute kunt vastleggen. En via GPS verschijnt je route op een kaart en je kunt er foto's en korte verhalen aan toevoegen. Familie en vrienden kunnen, als je dat wilt, onderweg meekijken met je reis. Nou, ook Ede Brederode is digitaal bezig geweest en stuurde geen kaartje, maar een mail. En eerlijk gezegd, ook zo'n bericht kan natuurlijk vol aandacht, herinnering en herkenning zitten. Ik deel het daarom graag weer met u, want de manier verandert, maar de groet blijft. Aanzichtkaarten. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Heel vroeger werden ze nog bewaard. Werden in de vakantietijd wel veel gekocht. En er werd ook ijverig naar gezocht. Om zo leuk mogelijk te versturen. En daarna volgden dan soms wel uren om ze te beschrijven. Zodat de thuisblijvers bij konden blijven. En wisten wat we zoal deden. Of wat we weer voor plannen zouden smeden. Het kostte soms wel een hele tijd. En dat deden we heel toegewijd. Eenmaal weer thuis ging je met de belevenissen die toch echt niemand mocht missen. Dan ging jouw kaart op een deur geplakt als teken van toch wel een beetje contact. Soms zat het tegen en was hij er nog niet, omdat de post dat ergens naliet. En was je al soms weken thuis, dan kwam je hem ergens tegen in huis. Dan werd er nog lang bewaard jouw bijzondere aanzichtkaart. Ja, het mooie verhaal van de aanzichtkaart. Van het kopen, het schrijven tot en met de bezorging in de bus. Altijd weer een belevenis. Ja, nee, ik wil je uiteraard weer bedanken voor je mooie gedichtje. En we kijken weer uit volgende week naar het volgende. Ben weer reuze benieuwd. Elke week weer een andere inspiratiebron om mij en de luisteraars te verblijden met je mooie gedichten. Ik zou zeggen, nog een fijne, plezierige dag voor Wim en jou. En graag tot een volgend schrijven.
1: In Plus Radio, de beste chansons.

0: De headlines uit het nieuws op Plus Radio.
1: Dit is Rob Krammendam met de hoofdpunten van het radionieuws. In Indonesië zoeken reddingsploegen nog steeds naar overlevenden na de zware aardbeving van gisteren. Minstens 47 mensen zijn daarbij omgekomen. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen breidt zich nog steeds verder uit in de richting van het Duitse Monschau, net over de grens. Bewoners van dorpen in de grensstreek worden geëvacueerd. Hawaii heeft te maken met zware wind en stortregen door de orkaan Lala die daar gisteren aankwam. Door de orkaan kan er meer dan een halve meter regen vallen. En in het oosten van Hongarije zijn vannacht 12 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een Poolse bus. Er worden ook minstens 10 zwaargewonden gemeld. Het weer, vandaag is het droog met een mix van wolken en zon en een zwakke tot matige noordwestenwind. Maxima vanmiddag van zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Bij Plus Radio.

0: En dat was Oswald Sandler om 11:55. En deze zanger die heeft natuurlijk grote successen bij onze Oosterburen. En daarover gesproken, ik kreeg net een mooi mailtje van Nico Jansen uit Oostenrijk. Hij schrijft en hij stuurt ook een mooie foto mee. Niet alleen in het Westland rijpen de druiven, ook in Tirol op 900 meter hoogte is het bijna zover. Vriendelijke groet van Margarita, Nico en het kleinkind. Ze hadden voor het eerst bij Helena. Ze waren pas nog in Nederland, vorige week dacht ik. En daarvoor was Margarita met haar zussen, dacht ik, ook in Nederland op bezoek. Kortom, we houden alles op de hoogte. Maar fijn dat jullie weer eventjes reageren. En succes met de druiven. Ze zien er prachtig uit. Ze zullen ook heerlijke smaken. Goed, even heel wat anders. De repetities van de koren en muziekvereniging gaan natuurlijk weer binnenkort van start. Geldt ook voor het koor De Waterlanders. En ik ga daar even over praten met Gerda Bulting. Al jarenlang betrokken bij De Waterlanders. Goedemorgen, Gerda.
1: Goedemorgen, Ton. Deze zonnige dag.
0: Heerlijk, hè? Heerlijk. Ziet er lekker uit, joh. Ja, voor mensen die het koor...

0: nog niet zo goed kennen, Gerda. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maar zou je het Koor de Waterlanders in een paar woorden willen omschrijven?
1: Jazeker. Koor de Waterlanders bestaat uit dames en heren en 7 muzikanten. En dat alles onder begeleiding van een hele goede dirigent, Peter van Marle.
0: Ja, 22 jaar bestaan jullie al, hè? Dus je zei het al, een grote groep zangers en gelukkig ook muzikanten. Want dat maakt het juist zo bijzonder vaak, hè, bij uitvoeringen.
1: Ja, dat is echt een groot pluspunt voor onze muzikanten. Daar zijn we ook super trots op. En ja, het vergt wel even wat tijd om te oefenen natuurlijk. En zeker een nieuw lied. Maar goed, daar hebben we alle tijd voor. Dus dat gaan we gewoon lekker doen.
0: Ja, er is op dit moment dringend behoefte aan een pianist. En ik zou echt aan de luisteraars willen vragen, spits uw oren. Want de 7-koppige band, die heeft dringend een pianist nodig. Wat is precies de rol van de pianist binnen het orkest?
1: Nou, hij speelt gewoon mee met alle koorleden. Hij krijgt de bladmuziek, hij of zij natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
1: Maar ons pianist is helaas overleden, dus ja. We zoeken gewoon een nieuwe pianist, omdat dat gewoon fijn is om erbij te hebben.
0: Ja, ja, want ja, jullie gaan binnenkort van start. Hè. Ik dacht 28 augustus. En dan zou het toch wel heel fijn zijn als er iemand belangstelling heeft om dit fijne, mooie en niet te vergeten gezellige werk wil gaan uitvoeren, om zich snel te melden, hè, bij jullie.
1: Ja, ja, dat zou natuurlijk super fijn zijn. Zelf starten we aanstaande vrijdag, dat is de 21ste.
0: Ja.
1: En dan gaan we zelf weer eventjes een beetje bijpraten, gezellig koffie drinken. En daarna dus de 28ste, dan zouden we heel graag een nieuwe pianist willen ontvangen of een pianiste. En uiteraard ook nieuwe leden. Want ja, door het natuurlijke verloop kunnen we weer wat nieuwe leden gebruiken.
0: Ja, ik begrijp het. Ja, jullie zingen vooral het Nederlandstalige repertoire, meezingers.
1: Ja, ja, ja, dat klopt.
0: Liedjes die het altijd, denk ik, goed doen, hè, bij de uitvoeringen die jullie mogen geven.
1: Ja, zeker weten, Ton. Dat is echt het publiek, die zingt gewoon uit volle borst mee. En iedereen die heeft het naar zijn zin. Alle mensen in de zaal, die krijgen ook altijd netjes een programmaboekje van ons. En daarin staan dan de liedjes die allemaal meegezongen kunnen worden.
0: En dat wordt, neem ik aan, regelmatig ook vervest?
1: Ja, we hebben elke keer een ander programma. Bijvoorbeeld vrijdagmorgen 11 september. Dan moeten we optreden voor de mensen en de vrijwilligers van de vereniging. En dat is van Vitus Welzijn. En dat is dan in de Rank in Schravenzanden. Nou, daar passen we ons programma op aan, want dat zijn senioren.
0: Ja.
1: En dan hebben we bijvoorbeeld woensdagmiddag 16 september in de Bakkerhof een optreden. En dat is dan weer een iets ander publiek. Dus ook daar passen we ons programma op aan.
0: En dat kan natuurlijk alleen maar. Ja, dat kan alleen maar als jullie zo'n uitgebreid repertoire hebben, Gerda. Dat je dan toch voor de een in de Rank dat doet en in de Bakkerhof weer een ander soort programma. En dat maakt het, denk ik, ook leuk voor de leden, de koorleden.
1: Ja, zeker. We hebben 98 liedjes in het programma. Dus ja, het is zeer gevarieerd, kan ik wel zeggen.
0: Ja, kortom, wie belangstelling heeft om pianist te worden bij de Waterlanders, wat kan die persoon verwachten? Is er wekelijks of twee wekelijks een repetitie? Hoe gaat dat?
1: Nou, ja, het is elke week, behalve in de zomermaanden dan.
0: Ja.
1: En dan is het in hemelsblauw op het Poeldijkse pad. We beginnen om, zeg maar, de ontvangst is om 7:15 en we beginnen om 7:30 tot 9:30 met daarin een pauze. En ja, alles ligt voor de persoon in kwestie klaar.
0: Hoe kunnen mensen contact opnemen, Gerda, met jullie?
1: Nou, dat zou via onze website kunnen, www.koordewaterlanders.nl, of via de mail koordewaterlanders@gmail.com.
0: Fantastisch. Nou, Gerda, ik ga jullie weer een heel mooi seizoen toewensen. We zullen elkaar ongetwijfeld nog wel weer eens spreken als er weer leuke, gezellige uitvoeringen zijn. Dank in ieder geval voor je toelichting. En laten we hopen dat de vacature van de pianist snel voor jullie wordt opgelost. Dank je wel.
1: Dank je wel, Ton, en nog een fijne dag.

Nou, precies 11:45. Ik moet altijd weer alles rekenen. Keurig met mijn telmachientje kijken voor de minuten en de seconden om het allemaal te laten uitkomen in Plus Radio. Goed, afgelopen maandag waren de heren mevrouw Harteveld aan de Doos van de Doestraat in de Lier 55 jaar getrouwd. Woensdag was het feest bij een tweetal echtpaar in Maassluis. 40 jaar waren die dag getrouwd. De heer en mevrouw van Leeuwen wonen aan de Trekkade. En de heer en mevrouw Moerman wonen aan de Groen van Prinsenkade. Waren 55 jaar getrouwd. Donderdag was het feest in Maassluis bij de familie Goudwaard, wonend aan het Drevenpark, 55 jaar dus getrouwd. Gisteren feest bij de familie Pakvis aan het Elisabeth Vloed in Honsendijk, 40 jaar getrouwd. 40 jaar waren ook getrouwd in Maasdijk de heer en mevrouw Schoenmaker, wonend aan het Woonbergplantsoen. En de familie De Hoog was ook gisteren 40 jaar getrouwd in Monster. Zij wonen aan het Schelfhout. Morgen feest bij een tweetal echtparen aan het Arendshorst in Honsendijk, 55 jaar getrouwd. De heer en mevrouw van Egmond en de familie Hanemaier aan de Kerkhoflaan in Maasdijk zijn 60 jaar getrouwd.

getrouwd. Woensdagfeest bij de heren mevrouw Vossel in Maassluis. 50 jaar zijn ze getrouwd, wonende aan de Toussaintstraat. Diezelfde dag, de heren mevrouw van der Velde, Berkenstraat in Schravenzanden, 60 jaar getrouwd. Donderdagfeest bij de familie Goedhart aan het Magnolia in Monster, 45 jaar getrouwd. De familie van Rijn, die zijn komende donderdag in Hoek van Holland, 50 jaar getrouwd, woonachtig aan de president Wiersmastraat. Vrijdag is het ook feest bij de familie Pettersson aan de Prins Klausstraat in Maasdijk, 40 jaar getrouwd. En zaterdag de heren mevrouw de Jong, wonende aan de Tuindersweg in Maasdijk. En zij zijn 40 jaar getrouwd. Alle echtparen van harte gefeliciteerd met dit mooie huwelijksjubileum. En voor u allen, en ook voor mevrouw Hans Nederpelt, zocht ik het nummer uit Rode Rozen, gezongen door Jantje Koopmans.

De van Jantje Koopmans. Nou, ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er ook wat in mijn leven gekocht. Meestal witte rozen. Vind ik persoonlijk ietsje nog mooier dan de rode rozen. Maar nogmaals, ik weet dat de bloemist een hoop aan me verdiend heeft wat betreft die mooie rozen. Goed, hier is Julio Iglesias. Van hem zocht ik uit het nummer Amor.

4 minuten alweer voor de klok van 12. En dat betekent dat deze aflevering er weer bijna op zit. En hekkensluiter vanochtend, dat is Ronnie Tober. En wat u zingt, is een waarheid. Een lange, hete zomer.

0: Ronnie Dover, een lange hete zomer. 1:12. En dat betekent dat deze aflevering van Plus Radio er weer op zit. Morgenochtend ben ik er uiteraard weer via plusradio.online. www.plusradio.online. Elke dag van maandag tot en met zaterdag tussen 10 en 12. Ik wens u veel plezier. De muziek die uitgezocht wordt door de collega's. En uiteraard ook bij het muziekparadijs. Vanmiddag met onze vriend Velkoop. Ja, sorry, ik was even zijn naam kwijt. Om 5:00 is dat Mark Velkoop uiteraard weer te beluisteren. Heel veel plezier erbij. Graag tot bij een volgende uitzending.
1: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12:00.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen.

0: Morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al jouw helden uit de regio. De grootste hits.
1: De grootste hits. De grootste hits van binnen en buiten de regio.
0: Thuis in je regio.

0: van het weer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: Noord-Holland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
2: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België

0: gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.
1: Dit is de WOS.
0: 876. 87.6. WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord is de vertraging 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hele zomer met de hits van de WOS. Verkoelende hits.
1: Lekker de zomer door met de WOS.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eentje thuis op de bank.
1: Een uitje in de regio.
0: Een sportieve sportdag.
1: Wat je ook doet.
0: Vier je weekend.
1: WOS.
0: 87.6.

0: van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Friesland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een muziekparadijs.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: B.O.

Uit de zomer van 1986 hoorde je Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. En daarmee ben je welkom in een nieuwe aflevering van het Muziekparadijs zondag 16 augustus 2026. Met onderweg Bruno Mars en All My Soul en deze van Medja. Daarmee gaan we terug naar 1998. Dit is It's All About The Money.

lekkerste hits en meer in het muziekparadijs. Bruno Mars hoorde je voorbij komen met On My Soul. Daarvoor nog Medja, It's All About The Money. Terug naar 1998. En als jij een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via een mailtje naar de studio. markv@wos.nl. Clean Bandit die komt er zo meteen aan met Symphony en deze van de Pasadena Dream Band. Dat is dit uur de Nederpopklassieker. Dit is Zandvoort.

Clean Bandit en Zara Larsson Symphony. Je bent nog steeds in het eerste uur van het Muziekparadijs. En zometeen de keuze uit de jaren 60, 70 en 80. En later ga ik dat ook weer doen in de album Classic. I Can Hear Your Heartbeat kwam uit op Watersign, het studioalbum dat Chris Rea in 1983 uitbracht. I Can Hear Your Heartbeat werd het bekendste nummer dat de plaat voortbracht. En het werd zelfs een kleine hit in de gay scene.

0: Het muziekparadijs bij de WOS en muziek van Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Ik heb een drietal hits voor je met zometeen uit 1987 de Robert Cray Band en Right Next Door. Ik heb ook nog de Internationals uit 1977, hoor je Young and In Love. En deze van Procol Harum als eerste stond hoog in de top 10. Je hoort Homburg.
1: WOS. Terug naar de jaren 60.

Wekelijks in het muziekparadijs een drietal hits, zoals deze van de Robert Cray Band uit 1987, Right Next Door. De Internationals had ik ook nog met Young and in Love uit 1977. En we begonnen met Procol Harum, een nummer 1 hit uit 1967. Je hoorde Hamburg. Zometeen heb ik de Purple Disco Machine en Substitution en deze van Taylor Swift. Dit is Cruel Summer.

Substitution was van de Purple Disco Machine. En als jij een leuk verzoekje hebt, laat het even weten via mailtje naar de studio, markv@wos.nl. De album Classic is onderweg. L. De Barge verliet in 1986 de familieband The Barge. In hetzelfde jaar bracht hij zijn eerste single Who's Johnny onder de naam L. De Barge uit. Deze danspophit werd gebruikt voor de film Short Circuit.

0: Who's Johnny? Dat was El DeBarge op de WOS in het Muziekparadijs. En in dit eerste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan...
1: Marky's album Classic. Classic. Classic. Classic.
0: Een zelfgeschreven nummer van Phil Collins' studioalbum But Seriously. En Phil Collins die had wel eens gegrapt dat het ging over een gefrustreerde weerman die maar niet het weer goed kon voorspellen. Niemand minder dan Eric Clapton speelde de gitaarpartijen in I Wish It Would Rain Down. Als eerste track van dit album hoor je I

Het is de laatste hitsingle van Sombar. My Body Isn't Ready. Daarvoor het studioalbum uit 1989 hoorde je But Seriously van Phil Collins. En daarvanaf I Wish It Would Rain Down. Zometeen ben ik terug voor het tweede en tevens laatste uur het Muziekparadijs. En ik ga eruit met een verzoekje uit Maassluis. Marjan die kwam daar van de week mee. Dusty Springfield hoor je tot aan het nieuws van 6 uur. Dit is In Private.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
3: Lorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met watertanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië.

0: Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een muziekparadijs.

was de opvolger van Tribute Ride On. Dat was een nummer 1 hit in 1988 en deze kwam daarna. Riding on the Train van de Pasadena's aan het begin van het tweede uur het muziekparadijs. En onderweg heb ik Teddy Swims en Mr. Know-It-All en deze van The Cardigans. Dit is Love Fool.

De WOS met het muziekparadijs en deze van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. En daarvoor nog de Cardigans en Love Fool. In dit uur hebben we ook een Nederpopklassieker. We gaan luisteren naar De Dijk met Hou Me Vast.

Dijk en Hou Me Vast. En deze van Crystal en Circles. Journey Kaagman, de zangeres van Earth and Fire, is onlangs op 79-jarige leeftijd overleden. Ze leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. Met Kaagman als frontvrouw brak Earth and Fire in 1970 door met Seasons. Weekend was hun allergrootste hit, ook in het buitenland. In de videoclip bij dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pak. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury zat van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Dit is uit 1979, Weekend.

0: stond nummer 1 in 1979, deze van Earth and Fire en Weekend. Ik heb weer een drietal hits met zometeen een nummer 1 hit uit 1987. Madonna, Who's That Girl? Lou Rawls heb ik ook nog voor je met See You When I Get There uit 1977. En deze van Irma Franklin, de hit uit 1967. Dit is Peace of My Heart.
1: WOS. Terug naar de jaren 60.

0: lekker mee met de WOS.
1: En schuif maar aan.
0: Aan die meterslange lunchtafel. Jeroen van der Kaai draait muziek uit zijn lunchbox.
1: De lekkere track.
0: En je hoort elke dag de prangende lunchvraag.
1: Heb je ook zo'n lastige vraag?
0: Mail hem door naar jeroenk@wos.nl.
1: En wie weet,
0: hoor jij het antwoord tijdens de lunch.
1: Wat heb jij nou op je boterham?
0: De WOS Lunch. Elke werkdag tussen 12 en 2. De WOS Lunch.
1: Met de WOS. Terug naar de jaren 80.

Uit de zomer van 1987 hoorde je Madonna en Who's That Girl. Ik had ook nog Lou Rawls. Uit 1977 hoorde je See You When I Get There. En als eerste Irma Franklin en Peace of My Heart. De hit uit 1967. Dua Lipa, die komt er zo meteen aan met Physical en deze van John Mayer. Dit is New Light.

Tweede uur van het Muziekparadijs. John Mayer hoorde je met New Light en deze van Dua Lipa en Physical. En zo ben je in het laatste uur terechtgekomen van het Muziekparadijs en onderweg de keuze uit de album Classic. There Must Be an Angel uit 1985 is de enige Engelse nummer 1 hit van de Eurythmics. De harmonica solo is van niemand minder dan Stevie Wonder. Annie Lennox vertelde over de samenwerking met Wonder. De gouden kralen in zijn dreads maakten zo'n herrie toen hij de mondharmonica bespeelde, omdat hij zijn hoofd zo hard bewoog. Dit is uit 1985, de Eurythmics en There Must Be an Angel.

0: stond hoog genoteerd in de top 10. Deze Eurythmics en There Must Be an Angel. En deze hit kwam natuurlijk uit 1985. In dit laatste uur van het Muziekparadijs zijn we weer toegekomen aan
1: Marky's album Classic.
0: Nog één keer ga ik terug naar het album But Seriously van Phil Collins uit 1989. En is er nog één track van dit album over wat ik voor je ga draaien. En dat is That's Just The Way It Is. Phil Collins staat in dit tweede en tevens laatste uur van het Muziekparadijs in de album Classic.

In dit uur van het Muziekparadijs. Straks na 7 uur een non-stop uur muziek bij de WOS. En vanaf 8 uur kun je luisteren naar religieuze melodieën samengesteld door Toon Kolmeijer. Ik ga eruit met Earth, Wind and Fire. Terug naar de jaren 70 met een van de hoogtepunten. Dit is Sing a Song.

0: D-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen

0: Ze had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen. Dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je ergens een waanzinnige foto van gemaakt? Of een filmpje van een bijzondere gebeurtenis? Stuur het door via de WOS-app. Of upload het via social media. Gebruik @WOSmedia en wij behandelen hem weer in de uitzending of op de website. Breng je eigen nieuws naar de WOS-studio. Download de WOS-app en laat van je horen.
1: Dit is de WOS.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
3: Dit is Plus Radio. Het is nu 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. 8 landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. Orkaan Lala heeft op Hawaii voor zware regen, harde wind en overstromingen gezorgd. Op Big Island, het grootste eiland van de staat, is 1 persoon omgekomen bij een auto-ongeluk. Bijna 130.000 huishoudens in Hawaii zaten tijdelijk zonder stroom. In het zuiden van Big Island zijn huizen door het water meegesleurd en is de noodtoestand uitgeroepen. De autoriteiten roepen inwoners op om binnen te blijven en waarschuwen voor nieuwe overstromingen door de orkaan. Dat is er eentje van de lichtste categorie. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord.

0: Volgens autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog, in de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: 2 uur lang non-stop. De mooiste koren en solisten.
2: Ja, goedenavond, beste luisteraars, op deze bijzondere, aangename zondagavond. En ja, wat het weer betreft voelt deze avond veel vriendelijker aan dan de afgelopen zondagen. Het is nu 19,9 graden. En het is fijn dat ik u weer welkom mag heten bij ons programma met religieuze muziek. Tot 10 uur neem ik weer de tijd voor rust, bezinning en mooie klanken. Vanochtend om 10 uur was er nog een openlucht kerkdienst in de tent in de Lier. En gelukkig mocht die dienst door heel wat mensen worden bijgewoond. En dat geeft vanochtend toch iets bijzonders. Samen luisteren, zingen en stil worden. En misschien klinkt daar vanavond nog iets van door in de muziek die u hoort. Ik heb opnieuw mijn uiterste best gedaan om er 2 aangename uren van te maken. Met koren, solisten, instrumentale muziek en bekende melodieën van geloof en hoop. Het blijft altijd mooi om zo'n programma te mogen samenstellen en te presenteren. En tegelijk is het iedere week weer een zorgvuldige keuze uit zoveel mooie muziek. De zon die gaat precies over een uur alweer onder en dan gaat het hard in deze tijd. De dagen worden langzaam korter, maar juist zo'n avond gaan extra warm aanvoelen. Misschien zit u thuis met een kop koffie, kop thee of gewoon even alle rust. Dan hoop ik dat deze muziek u iets mag brengen van vrede, herkenning en troost. Maak het u makkelijk, luister lekker mee en laat de drukte van de dag eventjes achter u. We gaan samen op weg door 2 uur religieuze muziek op deze zondagavond. Met dank dat u hebt afgestemd en dat ik opnieuw een stukje met u mag meelopen. Ik wens u veel luisterplezier toe.

0: verzoekplaat aanvragen? Mail naar info@plusradio.online.
1: Dit is Plus Radio. Het is nu 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De grote natuurbrand in het Duitse Hürgenwald is onder controle. Het vuur bij Aken, vlakbij de Nederlandse grens, kan zich niet verder verspreiden dankzij een brandwerende strook. Er zijn nu nog een paar honderd brandweerlieden bezig met nablussen. De meeste van de ongeveer 2000 geëvacueerde inwoners mogen inmiddels weer naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. De politie in Keulen doet daar nu onderzoek naar. Het is de grootste natuurbrand ooit in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. 8 islamitische landen hebben Israël veroordeeld omdat dat land een Amerikaans vredesplan voor Gaza niet wil uitvoeren. De Verenigde Arabische Emiraten, Egypte, Qatar, Saoedi-Arabië, Turkije, Jordanië, Indonesië en Pakistan vinden dat Israël zo de internationale inspanningen voor vrede in Gaza ondermijnt. Het plan van de Amerikaanse president Trump is wel goedgekeurd door Hamas. Maar Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig is ontwapend. De 8 landen willen nu meer druk vanuit de VS. Honderden migranten in de Spaanse enclave Ceuta vragen om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Ze demonstreren op het strand en zeggen dat ze daar onder slechte omstandigheden leven. Er zitten nu nog 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta na de massale grensoversteek van 2 weken geleden. Toen staken ruim 70.000 mensen de grens vanuit Marokko over, maar bijna iedereen keerde alweer snel terug. Gisteren hield Marokko nog honderden mensen tegen die ook Ceuta in wilden komen. En het dodental na de schipbreuk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 80. Vandaag werden nog 8 lichamen uit het water gehaald. De veerboot kapseisde dinsdag tijdens slecht weer en hoge golven op het meer bij de grens met Zambia. Het schip was berekend op 90 mensen, maar had veel meer passagiers aan boord. Volgens de autoriteiten zeker 157, onder wie 114 volwassenen en 5 bemanningsleden. Er werden al 77 mensen gered en er wordt nog altijd naar vermisten gezocht. Het weer bewolkt maar droog. In de nacht wordt er regen verwacht. Bij een zwakke tot matige westelijke wind is het dan 13 tot 17 graden. Morgen krijgen we vooral bewolking met hier en daar regen bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Welkom bij het tweede.

0: volgt weer een aangevraagd verzoeknummer. Speciaal voor...
1: Ja, en vanavond om 9:40 wil ik even stilstaan bij Ans Nederpelt. Want op deze zondag, de 16e augustus, is het precies 54 jaar geleden dat zij trouwde met haar man Wim. En die bijzondere dag was toen op woensdag 16 augustus 1972. Haar man Wim is helaas overleden en juist daarom is dit voor Ans ongetwijfeld een dag vol herinneringen, gemis en dankbaarheid voor alles wat ze samen hebben mogen beleven. Ans heeft 2 verzoeknummers aangevraagd die ik graag voor haar wil draaien en natuurlijk ook voor u allen, het Ave Maria en het U zij de glorie. Ik begin met U zij de glorie en namens ons allemaal wens ik Ans heel veel sterkte op deze moeilijke, maar ook bijzondere dag.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer, die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen, zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: aan het eind van je weekend.
1: De lekkerste light hits.
0: Easy love songs.
2: DOA

0: Iedere zondagavond.
1: Easy Love Songs.
0: Van 10 tot middernacht. Easy Love Songs. De lekkerste light hits.
1: Dit is de WOS.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
2: 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van

In Utah hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zondagavond.
1: Aan het eind van je weekend.
0: De lekkerste light hits.
1: Easy love songs.
2: DOS

0: bittere zondagavond.
1: Easy Love Songs.
2: Van 10 tot middernacht. Easy Love Songs.
0: De lekkerste light hits.
1: Dit is de WOS.

0: Zeeland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
2: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS Journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: T-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020.

duurde. De Congolese gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden

vastgelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.